0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: My God.

0: Dit is Radio Zuidrand, regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
1: Als de dag van toen

Ik weet nog goed hoe alles eens begon. Hoe vol geheimen was de weg die voor ons lag. Een weg waarvan je soms de rand niet zag. Maar wat er ook gebeurde, aan het einde scheen de zon. Ik tel de dagen die sindsdien verstreken. Allang niet meer op de vingers van een hand. Maar ook de tijd kan niets meer van jouw beeld verbleken. Al is de weg ook nog zo lang naar ons land. Als de dag van toen.

Ik heb zo vaak geprobeerd je te doorgronden, zoals je in ieder boek lezen kan, waardoor en zag na al die lessen toch het doel versomberen. Want vandaag weet ik

zijn aan elke tijd verbonden. Die een snelle trein vaart en sneller langs ons zuis, nog steeds helende tijden alle wonden.

als Trost slechts een herinnering. Nog meer dan gisteren wacht ik nu op jou. Maar minder nog dan morgen als de dag begint. Als de dag van

0: druk momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Motor.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: Natuurpunt Ruppelstreek heeft dit jaar 300 bewoonde nesten van de huiszwaluw geteld. Dat is het beste resultaat sinds de start van de tellingen in 1995. In 2003 waren er nog maar 49 broedpaartjes in de hele Ruppelstreek. Daarom plaatste Natuurpunt samen met partners kunstnesten in Boom, Hemiksem en Rumst. Ook in Schelle kwamen er afspraken met de eigenaars van de Electrabel-locatie. De acties werken degelijk. In Schelle werden 121 nesten geteld. Ook in Rumst, Boom en Hemiksem blijft de huiszwaluw het goed doen.
5: In Schelle zijn er van 10 tot 28 augustus werken in de Kapelstraat. Het gaat om het deel tussen de Fabiola-laan en de Provinciale Steenweg. Tijdens de werken geldt er éénrichtingsverkeer. Wie van de Provinciale Steenweg komt, kan de Kapelstraat niet inrijden. Ook de halte van de lijn wordt in die periode niet bediend.
4: Morgen dinsdag wordt het in de regio Antwerpen aangenaam zomerweer met een afwisseling van zon en wolken. Het blijft grotendeels droog en de temperatuur klimt tot ongeveer 27 graden. Woensdag verschijnen er meer wolken en is een lokale bui niet uitgesloten, al zijn er ook geregeld zonnige perioden. De maxima liggen rond 26 graden. Donderdag overheerst de bewolking, maar het blijft op de meeste plaatsen droog. Met ongeveer 25 graden blijft het zacht, terwijl een zwakke tot matige wind voor een frisse toets zorgt.
2: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op Radio.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: De politie heeft tijdens Sphinx in Boeghout 66 mensen betrapt met drugs. Er werd ook een vermoedelijke drugdealer opgepakt en voorgeleid. In totaal controleerde politiezone Minos 324 personen. 5 mensen werden gearresteerd, 2 geseinde personen werden gevat. Ook werd iemand opgepakt voor openbare dronkenschap. Een andere persoon was ondanks een plaatsverbod toch op het festival. De politie nam alle drugs en alcohol in beslag. 15 jongeren hadden alcohol bij zich op plaatsen waar dat niet mocht. Voor het eerst hielp ook de cavalerie van de federale politie mee.
5: In de Drieëikenstraat in Edegem is afgelopen zondag een zinkgat ontstaan. De rijbaan is plaatselijk afgesloten. Bestuurders moeten een omleiding volgen. Verkeer vanuit de Prins Boudewijnlaan rijdt om via de Terelststraat, Acht Eeuwenlaan, Oude Terelststraat, de Pelgrim en terug naar de Drieëikenstraat. Op de Prins Boudewijnlaan geldt ter hoogte van de Terelststraat in beide richtingen een snelheidsbeperking van 50 km per uur. Verkeer vanuit het centrum van Edegem kan wel via de Drieëikenstraat blijven rijden.
4: Morgen dinsdag wordt het in de regio Antwerpen aangenaam zomerweer met een afwisseling van zon en wolken. Het blijft grotendeels droog en de temperatuur klimt tot ongeveer 27 graden. Woensdag verschijnen er meer wolken en is een lokale bui niet uitgesloten, al zijn er ook geregeld zonnige perioden. De maxima liggen rond 26 graden. Donderdag overheerst de bewolking, maar het blijft op de meeste plaatsen droog. Met ongeveer 25 graden blijft het zacht, terwijl een zwakke tot matige wind voor een frisse toets zorgt.
6: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand, agenda.
1: Iedereen is van harte welkom op zaterdag 9 augustus op de Lint Open 2026. En dan hebben wij het over petanque. Of je nu een recreant bent of een gevorderde speler, je schrijft je op zaterdag 9 augustus ter plaatse in bij Petanqueclub Lint aan de Kontigse Steenweg nummer 83. En dit kan tot 10:30 's morgens. Er wordt in doubletteams gespeeld. Teams van 2 spelers en iedereen speelt gegarandeerd 4 wedstrijden. Meer info ook over de Pastis Cup 2026 kan je vinden via pclint-home. Dat is pclint-home. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: Dit is Radio Zuidrand, regionale radio voor Zuid-Antwerpen.

uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Op vrijdag 7, zaterdag 8 en zondag 9 augustus verandert de wijk Predikeren Velden te Reet in een kleurrijk verlicht kunstmuseum tijdens de 68e editie van de Lichtfeesten. Met het thema Kunst in de wijk worden bezoekers gratis verrast met een kleurrijke ontdekkingstocht van 5 kilometer langs sfeervol verlichte straten, meer dan 350 creatief versierde tuinen en huizen. Dwaal tussen dromerige wolken en mysterieuze hoeden of stap binnen in een wereld van rechte lijnen en vrolijke vakjes. 7, 8 en 9 augustus Predikeren Velden in de Reet de 68e Lichtfeesten. The place to be. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: weten wat er leeft, horen wat je raakt. Zuidrand.
1: I want to see all the ladies out there shaking that onion. Yeah, shake it, baby.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits. Met nu het nieuws en weer.
4: Tientallen jonge mama's kwamen gisterochtend samen in het Nachtegalenpark in Vilrijk. Ze deden mee aan een gezamenlijk borstvoedingsmoment. Het was de 6e editie van Voeden in Verbinding. Met de actie wil de organisatie tonen dat borstvoeding in het openbaar normaal is. Volgens de organisatie zijn aparte borstvoedingsplekken niet nodig. Mama's moeten hun baby altijd en overal kunnen voeden.
5: Op zondag 9 augustus is er een openlucht rommelmarkt op het Stadsplein in Mortsel. Bezoekers zijn welkom van 10 tot 17 uur. De markt is voor liefhebbers van vintage, brokante en tweedehands spullen. Rocky Events organiseert het evenement. Dat bedrijf zet in heel Vlaanderen rommelmarkten op. Wie zelf een verkoopstand wil uitbaten of meer info wil, kan mailen naar rockyevents@hotmail.com.
4: Morgen dinsdag wordt het in de regio Antwerpen aangenaam zomerweer met een afwisseling van zon en wolken. Het blijft grotendeels droog en de temperatuur klimt tot ongeveer 27 graden. Woensdag verschijnen er meer wolken en is een lokale bui niet uitgesloten, al zijn er ook geregeld zonnige perioden. De maxima liggen rond 26 graden. Donderdag overheerst de bewolking, maar het blijft op de meeste plaatsen droog. Met ongeveer 25 graden blijft het zacht, terwijl een zwakke tot matige wind voor een frisse toets zorgt.
2: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand, agenda.
1: Zondag 9 en maandag 10 augustus, tijd voor de 133ste Wilrijkse Jaarmarkt op de Biest. Zondag 9 augustus, oldtimerfeest, Memorial Jannie Engels, Jaarmarkt Barbecue, de traditionele kinderrommelmarkt, een retro dansfeest, optredens van onder andere Juicy Jane en Swinging Beast. Maandag 10 augustus, de vetententoonstelling met heel wat geitjes, flitsende wielrensters tijdens het Dernie Event Wilrijk en ook onder meer optredens van Yves Segers, Wim Soutaar, Slongs en de Top Guns met Sean Dont. Afsluiter het enige echte jaarmarktvuurwerk. Alle info vind je via www.wilrijk.be/jaarmarkt. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
2: Muziek en nieuws.
0: Je luistert naar Radio Zuidrand. Thank you.

0: uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: De beste mix van muziek en actua.
2: Ook op maandag.
1: Bij Radio Zuidrand.

0: radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Dit is Radio Zuidrand.
2: Regionale radio voor Zuid-Antwerpen.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Wie graag in groep wandelt in Duffel, kan terecht op woensdag 19 augustus. Deze begeleide wandeling is in samenwerking met WSV Nederland. De deelnemers vertrekken om 14 uur in de namiddag aan de kasteelruïne ter Elst te Duffel voor een wandeling van ongeveer 5 kilometer. Er wordt gewandeld aan een rustig tempo, toegankelijk voor een breed publiek. Het is een mooie kans om samen al wandelend nieuwe plekjes in Duffel te ontdekken. Info kan je krijgen via www.duffel.be/wandelen-in-duffel. En dit op woensdag 19 augustus in samenwerking met WSV Nederland, start te 14 uur in de namiddag. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits, met nu het nieuws en weer.
4: Natuurpunt Ruppelstreek heeft dit jaar 300 bewoonde nesten van de huiszwaluw geteld. Dat is het beste resultaat sinds de start van de tellingen in 1995. In 2003 waren er nog maar 49 broedpaartjes in de hele Ruppelstreek. Daarom plaatste Natuurpunt samen met partners kunstnesten in Boom, Hemiksem en Rumst. Ook in Schelle kwamen er afspraken met de eigenaars van de Electrabel-locatie. De acties werken degelijk. In Schelle werden 121 nesten geteld. Ook in Rumst, Boom en Hemiksem blijft de huiszwaluw het goed doen.
5: In Schelle zijn er van 10 tot 28 augustus werken in de Kapelstraat. Het gaat om het deel tussen de Fabiola-laan en de Provinciale Steenweg. Tijdens de werken geldt er éénrichtingsverkeer. Wie van de Provinciale Steenweg komt, kan de Kapelstraat niet inrijden. Ook de halte van de lijn wordt in die periode niet bediend.
4: Morgen dinsdag wordt het in de regio Antwerpen aangenaam zomerweer, met een afwisseling van zon en wolken. Het blijft grotendeels droog en de temperatuur klimt tot ongeveer 27 graden. Woensdag verschijnen er meer wolken en is een lokale bui niet uitgesloten, al zijn er ook geregeld zonnige perioden. De maxima liggen rond 26 graden. Donderdag overheerst de bewolking, maar het blijft op de meeste plaatsen droog. Met ongeveer 25 graden blijft het zacht, terwijl een zwakke tot matige wind voor een frisse toets zorgt.
6: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidland Agenda.
1: Op zondag 13 september bruist provinciaal recreatiedomein De Schorre te boom opnieuw van spel, creativiteit en kinderpret tijdens de 22e editie van Schorremorrie. Samen met de Gezinsbond en gemeente Boom zet De Schorre opnieuw een dag vol verwondering en plezier op poten voor kinderen van 5 tot 12 jaar. Meer info en tickets vind je op deschorre.be. Een laagdrempelig festival waar spelen, ontdekken en samen plezier maken centraal staan. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
2: De beste mix van muziek en actua.
3: Ook op maandag.

0: is Radio Zuidland.
1: Jouw zomerradio voor Zuid-Antwerpen.
2: Mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia, che calore la discoteca.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Edichem loopt op zaterdag 5 september. Edichem loopt is een gezellig sportevent dat geschikt is voor zowel snelle als trage lopers, jong en oud. Het centrum van Edichem is verkeersvrij. De middenstand komt op straat met hapjes en drankjes. Verenigingen demonstreren hun kunnen. Er is zelfs een heuse kermis. Een recreatieve loopwedstrijd. Leuke podiumprijzen voor de competitiebeesten. Deels onverhard parcours langs de mooiste plekjes van Edichem. Dit met een gezellige jaarmarktsfeer. Inschrijven doe je via abes.event.wixsite.com. /Edichem loopt. Dat is abes.event.wixsite.com. /Edichem loopt. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen. In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: De politie heeft tijdens Sphinx in Boeghout 66 mensen betrapt met drugs. Er werd ook een vermoedelijke drugdealer opgepakt en voorgeleid. In totaal controleerde de politiezone Minos 324 personen. 5 mensen werden gearresteerd, 2 geseinde personen werden gevat. Ook werd iemand opgepakt voor openbare dronkenschap. Een andere persoon was ondanks een plaatsverbod toch op het festival. De politie nam alle drugs en alcohol in beslag. 15 jongeren hadden alcohol bij zich op plaatsen waar dat niet mocht. Voor het eerst hielp ook de cavalerie van de federale politie mee.
5: In de Drie-Eikenstraat in Edegem is afgelopen zondag een zinkgat ontstaan. De rijbaan is plaatselijk afgesloten. Bestuurders moeten een omleiding volgen. Verkeer vanuit de Prins Boudewijnlaan rijdt om via de Terelststraat, Acht Eeuwenlaan, Oude Terelststraat, de Pelgrim en terug naar de Drie-Eikenstraat. Op de Prins Boudewijnlaan geldt ter hoogte van de Terelststraat in beide richtingen een snelheidsbeperking van 50 km per uur. Verkeer vanuit het centrum van Edegem kan wel via de Drie-Eikenstraat blijven rijden.
4: Morgen dinsdag wordt het in de regio Antwerpen aangenaam zomerweer met een afwisseling van zon en wolken. Het blijft grotendeels droog en de temperatuur klimt tot ongeveer 27 graden. Woensdag verschijnen er meer wolken en is een lokale bui niet uitgesloten, al zijn er ook geregeld zonnige perioden. De maxima liggen rond 26 graden. Donderdag overheerst de bewolking, maar het blijft op de meeste plaatsen droog. Met ongeveer 25 graden blijft het zacht, terwijl een zwakke tot matige wind voor een frisse toets zorgt.
6: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be.

0: Radio Zuidland Agenda.
1: Vrije tijdcentrum Kruispunt uit Edegem houdt deze zomer filmavonden in de tuin. De film Scrapper is te zien op donderdag 27 augustus en draait om Georgie, een slimme en eigenzinnige meid in Londen. Haar wereld verandert wanneer haar afwezige vader terugkeert. Deze filmavond vindt plaats in de tuin van Vrije Tijdcentrum Kruispunt aan de Terrelstraat nummer 1 te Edegem. De toegang is gratis. Stoelen die zijn aanwezig en bij slecht weer verhuizen we naar binnen. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: Dit is Regio Radio Zuidrand.

0: uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: Dit is Radio Zuidrand.
2: Regionale radio voor Zuid-Antwerpen.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Zaterdag 15 augustus en zondag 16 en 23 augustus zijn er de pony- en paardentoernooien Lippelo Hingene. 3 dagen vol paardensport, sfeer en gezelligheid. 15 augustus, ponytoernooi van Landelijke Rijvereniging De Tempeliers Lippelo. En op zondag 16 augustus het ruitertoernooi van Landelijke Rijvereniging De Hunters uit Hingene. Op zondag 23 augustus is er dan weer het ruitertoernooi van Landelijke Rijvereniging De Tempeliers Lippelo. Op het programma jumping, dressuur en groepsdressuur. Er is voor iedereen wat te beleven. Kom genieten van knappe prestaties, een fijne sfeer en veel hoefgetrappel. Plaats van gebeuren, de terreinen Marcelaarsdreef, Londerzeel. Het GPS-adres is Sint-Janstraat nummer 2. We hopen jullie talrijk te mogen verwelkomen. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits. Met nu het nieuws en weer.
4: Tientallen jonge mama's kwamen gisterochtend samen in het Nachtegalenpark in Vilrijk. Ze deden mee aan een gezamenlijk borstvoedingsmoment. Het was de 6e editie van Voeden in Verbinding. Met de actie wil de organisatie tonen dat borstvoeding in het openbaar normaal is. Volgens de organisatie zijn aparte borstvoedingsplekken niet nodig. Mama's moeten hun baby altijd en overal kunnen voeden.
5: Op zondag 9 augustus is er een openlucht rommelmarkt op het Stadsplein in Mortsel. Bezoekers zijn welkom van 10 tot 17 uur. De markt is voor liefhebbers van vintage, brokante en tweedehands spullen. Rocky Events organiseert het evenement. Dat bedrijf zet in heel Vlaanderen rommelmarkten op. Wie zelf een verkoopstand wil uitbaten of meer info wil, kan mailen naar rockyevents@hotmail.com.
4: Morgen dinsdag wordt het in de regio Antwerpen aangenaam zomerweer, met een afwisseling van zon en wolken. Het blijft grotendeels droog en de temperatuur klimt tot ongeveer 27 graden. Woensdag verschijnen er meer wolken en is een lokale bui niet uitgesloten, al zijn er ook geregeld zonnige perioden. De maxima liggen rond 26 graden. Donderdag overheerst de bewolking, maar het blijft op de meeste plaatsen droog. Met ongeveer 25 graden blijft het zacht, terwijl een zwakke tot matige wind voor een frisse toets zorgt.
6: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: In het kader van de zomerreeks Kruispunt Zomert ontvangt Vrije Tijdscentrum Kruispunt de Elichem op donderdag 6 augustus verteller en muzikant Tom van Oud-Rieve op bezoek met de voorstelling Onderweg. De bezoekers mogen zich verwachten aan een mix van muziek en vertellingen over onderweg zijn. Het publiek kan een plekje zoeken in de tuin. De vertelling start om 20 uur en duurt ongeveer tot 21 uur 30. De toegang die is volledig gratis. Vrije Tijdscentrum Kruispunt vind je aan de Terrelstraat nummer 1, te Elichem. Iedereen is van harte welkom. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen. In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
2: Tijdloze hits en actua voor iedereen.
0: Radio Zuidrand.

0: publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Muziek en nieuws.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Alleen.

0: Radio Zuidrand, agenda.
1: Zondag 30 augustus van 10 uur 's morgens tot 17 uur. Antwerp Dog Festival in het park Romeinse Put te Edegem. Een dag vol plezier voor honden en baasjes. Geniet van een leuke workshops, doggy dance, een leeshoekje voor de kinderen, handige ondeninfo, een pool party, full VIP service, walk and dinner, hondenweide, agility, surprise acts, lekker eten en drinken en een dogproof DJ. Kom samen ontdekken, spelen, ontspannen en genieten tijdens het gezelligste hondenfestival van Antwerpen. Inkom festivalweide is gratis. Is ticket verplicht, 1 ticket per hond. Zondag 30 augustus van 10 uur 's morgens tot 17 uur. Antwerp Dog Festival, Park Romeinse Put, te Edegem. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuiterand.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: Natuurpunt Ruppelstreek heeft dit jaar 300 bewoonde nesten van de huiszwaluw geteld. Dat is het beste resultaat sinds de start van de tellingen in 1995. In 2003 waren er nog maar 49 broedpaartjes in de hele Ruppelstreek. Daarom plaatste Natuurpunt samen met partners kunstnesten in Boom, Hemiksem en Rumst. Ook in Schelle kwamen er afspraken met de eigenaars van de Electrabel-locatie. De acties werken duidelijk. In Schelle werden 121 nesten geteld. Ook in Rumst, Boom en Hemiksem blijft de huiszwaluw het goed doen.
5: In Schelle zijn er van 10 tot 28 augustus werken in de Kapelstraat. Het gaat om het deel tussen de Fabiola-laan en de Provinciale Steenweg. Tijdens de werken geldt er éénrichtingsverkeer. Wie van de Provinciale Steenweg komt, kan de Kapelstraat niet inrijden. Ook de halte van de lijn wordt in die periode niet bediend.
4: Morgen dinsdag wordt het in de regio Antwerpen aangenaam zomerweer met een afwisseling van zon en wolken. Het blijft grotendeels droog en de temperatuur klimt tot ongeveer 27 graden. Woensdag verschijnen er meer wolken en is een lokale bui niet uitgesloten, al zijn er ook geregeld zonnige perioden. De maxima liggen rond 26 graden. Donderdag overheerst de bewolking, maar het blijft op de meeste plaatsen droog. Met ongeveer 25 graden blijft het zacht, terwijl een zwakke tot matige wind voor een frisse toets zorgt.
2: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be.

0: Radio Zuidrand, agenda.
1: Dit is eentje voor de wielerliefhebbers. Er is de retro-koers dwars door de Mijlstraat te Duffel. Dit op zondag 27 september met startschotten 15 uur in de namiddag. Er is een omloop van 10 ronden, dat is 48 kilometer. Dit langs een afgesloten parcours. Inschrijven ter plaatse of voor inschrijving om zeker te zijn van je plaatsje. Bedrag is 10 euro. Alle koersformaliteiten bij Café de Blauwe Hoek, Wandelingstraat nummer 74 te Duffel. Of info via sophie-pluim@hotmail.com of telefonisch op het nummer 0499 19 75 10. De hamburgers daar zijn ten voordele van Sterke Jan. Ook is er een live satellietverbinding voorzien van het WK wielrennen te Montreal. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen. In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: Goedemiddag, dit is Radio Zuidrand.

0: favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: Dit is Radio Zuidrand.

0: publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Dit is Radio Zuidrand.
2: Regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
3: Die van ons, die van los de eerste prijs. Met haar vriendin is een week het Noord-Paraas. Het Catalien, ik dacht dat werd er hier plezant.

zaken? Ik zijn thuis, hè? Och, wat een raas, zeg. Ik zijn kapot stien dood. En zo'n schoon winkels in Parijs. Ik vul begot mijn eigen voeten niet meer. En ga, zuske, wat heb je allemaal gedaan deze weekend? Hé?

0: Radio Zuidrand, agenda.
1: Er is het kasteelfeest Kantekrooi op 30 augustus. Kasteel Kantekrooi is gelegen aan de Kantekrooilaan, 30 te Mortsel. Het kasteelfeest is doorlopend van 9 uur 's ochtends tot 18 uur 's avonds. Er zijn cars en koffie, kunst en antiekmarkt, een barbecue vanaf 12 uur 's middags. Daar is vooraf inschrijven verplicht en dit via kasteelfeestkantekrooibarbecue@gmail.com. Er is ook boogschieten, zwaardvechten, kinderanimatie, muziek en kunst. En de audiovisual is in handen van Henriette van den Berg en Swa van Roosendaal. Kasteelfeest Kantekrooi op 30 augustus aan de Kantekrooilaan nummer 30. En dit van 9 uur 's morgens tot 18 uur 's avonds. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits. Met nu het nieuws en weer.
4: De politie heeft tijdens Sphinx in Boeghout 66 mensen betrapt met drugs. Er werd ook een vermoedelijke drugdealer opgepakt en voorgeleid. In totaal controleerde politiezone Minos 324 personen. 5 mensen werden gearresteerd, 2 geseinde personen werden gevat. Ook werd iemand opgepakt voor openbare dronkenschap. Een andere persoon was ondanks een plaatsverbod toch op het festival. De politie nam alle drugs en alcohol in beslag. 15 jongeren hadden alcohol bij zich op plaatsen waar dat niet mocht. Voor het eerst hielp ook de cavalerie van de federale politie mee.
5: In de Drie-Eikenstraat in Edegem is afgelopen zondag een zinkgat ontstaan. De rijbaan is plaatselijk afgesloten. Bestuurders moeten een omleiding volgen. Verkeer vanuit de Prins Boudewijnlaan rijdt om via de Terelststraat, Acht Eeuwenlaan, Oude Terelststraat, de Pelgrim en terug naar de Drie-Eikenstraat. Op de Prins Boudewijnlaan geldt ter hoogte van de Terelststraat in beide richtingen een snelheidsbeperking van 50 km per uur. Verkeer vanuit het centrum van Edegem kan wel via de Drie-Eikenstraat blijven rijden.
4: Morgen dinsdag wordt het in de regio Antwerpen aangenaam zomerweer met een afwisseling van zon en wolken. Het blijft grotendeels droog en de temperatuur klimt tot ongeveer 27 graden. Woensdag verschijnen er meer wolken en is een lokale bui niet uitgesloten, al zijn er ook geregeld zonnige perioden. De maxima liggen rond 26 graden. Donderdag overheerst de bewolking, maar het blijft op de meeste plaatsen droog. Met ongeveer 25 graden blijft het zacht, terwijl een zwakke tot matige wind voor een frisse toets zorgt.
2: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op Radio

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: De gratis paardentram neemt bezoekers mee door historisch Berchem. Nog tot en met 27 september kunnen inwoners en bezoekers elke zondag meerijden voor een tocht door de wijken met verhalen van vroeger. De paardentram rijdt elke zondag twee keer uit. Dit om 11 uur 's morgens en om 13 uur op de middag. Tijdens de rit stappen de gidsen van Antwerp Ghost Walk mee aan boord. Zij brengen de geschiedenis van Berchem tot leven met historische weetjes en opvallende anekdotes. De opstaphalte Berchem Stadionstraat nummer 75 te Berchem. Jouw plekje reserveer je via www.ghostwalk.be. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
2: De beste mix van muziek en actua.
3: Ook op maandag
2: bij Radio Zuidrand.

0: radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Tijdloze hits en actua voor iedereen.
2: Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Vreemde zomer, een feestweekend in het Biesenwijkenpark met gratis inkom. Op vrijdag 7 augustus vanaf 18 uur tot 1 uur 's nachts afterwork met live muziek van Wegsfeer en DJ Bouli. Op zaterdag 8 augustus van 9 tot 16 uur rommel en ambachtenmarkt. Er is ook een petanque cup feest in het park, live muziek van Agogo, mise-en-scène en discobar Valentino. Op zondag 9 augustus van 13 tot 20 uur de petanque cup en van 11 tot 20 uur Lazy Sunday met live muziek van Teun, Siska Siska en Lightspeed. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits. Met nu het nieuws en weer.
4: Tientallen jonge mama's kwamen gisterochtend samen in het Nachtegalenpark in Vilrijk. Ze deden mee aan een gezamenlijk borstvoedingsmoment. Het was de 6e editie van Voeden in Verbinding. Met de actie wil de organisatie tonen dat borstvoeding in het openbaar normaal is. Volgens de organisatie zijn aparte borstvoedingsplekken niet nodig. Mama's moeten hun baby altijd en overal kunnen voeden.
5: Op zondag 9 augustus is er een openlucht rommelmarkt op het Stadsplein in Mortsel. Bezoekers zijn welkom van 10 tot 17 uur. De markt is voor liefhebbers van vintage, brokante en tweedehands spullen. Rocky Events organiseert het evenement. Dat bedrijf zet in heel Vlaanderen rommelmarkten op. Wie zelf een verkoopstand wil uitbaten of meer info wil, kan mailen naar rockyevents@hotmail.com.
4: Morgen dinsdag wordt het in de regio Antwerpen aangenaam zomerweer met een afwisseling van zon en wolken. Het blijft grotendeels droog en de temperatuur klimt tot ongeveer 27 graden. Woensdag verschijnen er meer wolken en is een lokale bui niet uitgesloten, al zijn er ook geregeld zonnige perioden. De maxima liggen rond 26 graden. Donderdag overheerst de bewolking, maar het blijft op de meeste plaatsen droog. Met ongeveer 25 graden blijft het zacht, terwijl een zwakke tot matige wind voor een frisse toets zorgt.
6: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op Radio

0: Radio Zuidrand, agenda.
1: Passar Aartselaar houdt op donderdag 13 augustus een avondwandeling door de natuur van Fort Vijf en het park Hof ter Linden in Edegem. De start is om 19 uur 's avonds vanaf de parking van de Carrefour Market aan de Prins Boudewijnlaan te Edegem. De wandeling voert langs een traject van ongeveer 8 kilometer door groene gebieden en langs een recent gerestaureerd kasteel. Het park Hof ter Linden. Passar Aartselaar verwelkomt iedereen bij deze activiteit. Inschrijven doe je via 0472 74 31 20. Dat is 0472 74 31 20 of via ingrid.gorts@skynet.be. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: Dit is Regio Radio Zuidrand.

0: radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Dit is Radio Zuidrand.
2: Regionale radio voor Zuid-Antwerpen.

uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Er zijn zomerfilmavonden in openluchtbioscoop in Edegem. Vrije tijdscentrum Kruispunt aan de Terrelstraat nummer 1 te Edegem houdt deze zomerfilmavonden in de tuin. Met op donderdag 13 augustus om 21 uur 's avonds de Saltpath. Het verhaal van Rainer en Moth, een koppel dat alles verliest en besluit het Southwest Coast Path te bewandelen. De film is een ode aan de natuur en de kracht om opnieuw te beginnen. De toegang is gratis, stoelen zijn aanwezig en bij slecht weer verhuizen de voorstellingen gewoon naar binnen. Iedereen is van harte welkom. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat dan ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: Natuurpunt Ruppelstreek heeft dit jaar 300 bewoonde nesten van de huiszwaluw geteld. Dat is het beste resultaat sinds de start van de tellingen in 1995. In 2003 waren er nog maar 49 broedpaartjes in de hele Ruppelstreek. Daarom plaatste Natuurpunt samen met partners kunstnesten in Boom, Hemiksem en Rumst. Ook in Schelle kwamen er afspraken met de eigenaars van de Electrabel-locatie. De acties werken duidelijk. In Schelle werden 121 nesten geteld. Ook in Rumst, Boom en Hemiksem blijft de huiszwaluw het goed doen.
5: In Schelle zijn er van 10 tot 28 augustus werken in de Kapelstraat. Het gaat om het deel tussen de Fabiola-laan en de Provinciale Steenweg. Tijdens de werken geldt er éénrichtingsverkeer. Wie van de Provinciale Steenweg komt, kan de Kapelstraat niet inrijden. Ook de halte van de lijn wordt in die periode niet bediend.
4: Morgen dinsdag wordt het in de regio Antwerpen aangenaam zomerweer, met een afwisseling van zon en wolken. Het blijft grotendeels droog en de temperatuur klimt tot ongeveer 27 graden. Woensdag verschijnen er meer wolken en is een lokale bui niet uitgesloten, al zijn er ook geregeld zonnige perioden. De maxima liggen rond 26 graden. Donderdag overheerst de bewolking, maar het blijft op de meeste plaatsen droog. Met ongeveer 25 graden blijft het zacht, terwijl een zwakke tot matige wind voor een frisse toets zorgt.
6: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidland, agenda.
1: Op vrijdag 7, zaterdag 8 en zondag 9 augustus verandert de wijk Predikeren Velden te Reet in een kleurrijk verlicht kunstmuseum tijdens de 68e editie van de Lichtfeesten. Met het thema Kunst in de wijk worden bezoekers gratis verrast met een kleurrijke ontdekkingstocht van 5 kilometer langs sfeervol verlichte straten, meer dan 350 creatief versierde tuinen en huizen. Dwaal tussen dromerige wolken en mysterieuze hoeden of stap binnen in een wereld van rechte lijnen en vrolijke vakjes. 7, 8 en 9 augustus Predikeren Velden in Reet de 68e Lichtfeesten. The place to be. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
2: Tijdloze hits en actua voor iedereen.
0: Radio Zuidrand.

0: reclamepubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Tijdloze hits en actua voor iedereen.
2: Radio Zuidrand.

favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.

0: Radio Zuidland, agenda.
1: Iedereen is van harte welkom op zaterdag 9 augustus op de Lint Open 2026. En dan hebben wij het over petanque. Of je nu een recreant bent of een gevorderde speler, je schrijft je op zaterdag 9 augustus ter plaatse in bij Petanque Club Lint aan de Kontigse Steenweg nummer 83. En dit kan tot 10:30 's morgens. Er wordt in doubletteams gespeeld. Teams van 2 spelers en iedereen speelt gegarandeerd 4 wedstrijden. Meer info ook over de Pastis Cup 2026 kan je vinden via pclint-home. Dat is pclint-home. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuiterland.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits. Met nu het nieuws en weer.
4: De politie heeft tijdens Sphinx in Boeghout 66 mensen betrapt met drugs. Er werd ook een vermoedelijke drugdealer opgepakt en voorgeleid. In totaal controleerde politiezone Minos 324 personen. 5 mensen werden gearresteerd, 2 geseinde personen werden gevat. Ook werd iemand opgepakt voor openbare dronkenschap. Een andere persoon was ondanks een plaatsverbod toch op het festival. De politie nam alle drugs en alcohol in beslag. 15 jongeren hadden alcohol bij zich op plaatsen waar dat niet mocht. Voor het eerst hielp ook de cavalerie van de federale politie mee.
5: In de Drie Eikenstraat in Edegem is afgelopen zondag een zinkgat ontstaan. De rijbaan is plaatselijk afgesloten. Bestuurders moeten een omleiding volgen. Verkeer vanuit de Prins Boudewijnlaan rijdt om via de Terelststraat, Acht Eeuwenlaan, Oude Terelststraat, de Pelgrim en terug naar de Drie Eikenstraat. Op de Prins Boudewijnlaan geldt ter hoogte van de Terelststraat in beide richtingen een snelheidsbeperking van 50 km per uur. Verkeer vanuit het centrum van Edegem kan wel via de Drie Eikenstraat blijven rijden.
4: Morgen dinsdag wordt het in de regio Antwerpen aangenaam zomerweer met een afwisseling van zon en wolken. Het blijft grotendeels droog en de temperatuur klimt tot ongeveer 27 graden. Woensdag verschijnen er meer wolken en is een lokale bui niet uitgesloten, al zijn er ook geregeld zonnige perioden. De maxima liggen rond 26 graden. Donderdag overheerst de bewolking, maar het blijft op de meeste plaatsen droog. Met ongeveer 25 graden blijft het zacht, terwijl een zwakke tot matige wind voor een frisse toets zorgt.
6: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.nl.

0: Radio Zuidland, agenda.
1: Dit jaar nog zotter, nog graver, nog beter. Op zaterdag 19 september de enige echte trekkertrek Sint-Katelijne Waver 2026 met Slurfoif Afterparty. Na het succes van vorig jaar zijn we terug. Groter, sterker en spectaculairder. Genieten met een pintje of colake van brullende tracteurs die strijden om elke centimeter. Beleef een geweldige dag vol kracht, vol pools en sfeer. Zet zaterdag 19 september alvast in je agenda. Trekkertrek Sint-Katelijne Waver 2026. Van 13 uur op de middag tot 22 uur 's avonds en daarna de Slurfoif. Alles vindt plaats aan de Schrans 1 tot 3, de Sint-Katelijne Waver. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: Goedemiddag, dit is Radio Zuidrand.

radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86. Dit is Radio Zuidrand.

0: favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: Dit is Radio Zuidrand.
2: Regionale radio voor Zuid-Antwerpen.

0: Radio Zuidrand, agenda.
1: Zondag 9 en maandag 10 augustus, tijd voor de 133ste Wilrijkse Jaarmarkt op de Biest. Zondag 9 augustus, oldtimerfeest, Memorial Jannie Engels, Jaarmarkt Barbecue, de traditionele kinderrommelmarkt, een retro dansfeest, optredens van onder andere Juicy Jane en Swinging Beast. Maandag 10 augustus, de vetentoonstelling met heel wat geitjes, flitsende wielrensters tijdens het Dernie Event Wilrijk en ook onder meer optredens van Yves Segers, Wim Soutaar, Slongs en de Top Guns met Sean Dont. Afsluiter het enige echte jaarmarkt vuurwerk. Alle info vind je via www.wilrijk.be/jaarmarkt. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: Tientallen jonge mama's kwamen gisterochtend samen in het Nachtegalenpark in Vilrijk. Ze deden mee aan een gezamenlijk borstvoedingsmoment. Het was de 6e editie van Voeden in Verbinding. Met de actie wil de organisatie tonen dat borstvoeding in het openbaar normaal is. Volgens de organisatie zijn aparte borstvoedingsplekken niet nodig. Mama's moeten hun baby altijd en overal kunnen voeden.
5: Op zondag 9 augustus is er een openlucht rommelmarkt op het Stadsplein in Mortsel. Bezoekers zijn welkom van 10 tot 17 uur. De markt is voor liefhebbers van vintage, brokante en tweedehands spullen. Rocky Events organiseert het evenement. Dat bedrijf zet in heel Vlaanderen rommelmarkten op. Wie zelf een verkoopstand wil uitbaten of meer info wil, kan mailen naar rockyevents@hotmail.com.
4: Morgen dinsdag wordt het in de regio Antwerpen aangenaam zomerweer met een afwisseling van zon en wolken. Het blijft grotendeels droog en de temperatuur klimt tot ongeveer 27 graden. Woensdag verschijnen er meer wolken en is een lokale bui niet uitgesloten, al zijn er ook geregeld zonnige perioden. De maxima liggen rond 26 graden. Donderdag overheerst de bewolking, maar het blijft op de meeste plaatsen droog. Met ongeveer 25 graden blijft het zacht, terwijl een zwakke tot matige wind voor een frisse toets zorgt.
6: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op Radio

0: Radio Zuidland Agenda.
1: Op zondag 13 september bruist provinciaal recreatiedomein De Schorre te boom opnieuw van spel, creativiteit en kinderpret tijdens de 22e editie van Schorremorrie. Samen met de Gezinsbond en gemeente Boom zet De Schorre opnieuw een dag vol verwondering en plezier op poten voor kinderen van 5 tot 12 jaar. Meer info en tickets vind je op deschorre.be. Een laagdrempelig festival waar spelen, ontdekken en samen plezier maken centraal staan. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: Muziek en nieuws.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand.

publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Zaterdag 15 augustus en zondag 16 en 23 augustus zijn er de pony- en paardentoernooien Lippelo Hingene. 3 dagen vol paardensport, sfeer en gezelligheid. 15 augustus, ponytoernooi van Landelijke Rijvereniging De Tempeliers Lippelo. En op zondag 16 augustus het ruitertoernooi van Landelijke Rijvereniging De Hunters uit Hingene. Op zondag 23 augustus is er dan weer het ruitertoernooi van Landelijke Rijvereniging De Tempeliers Lippelo. Op het programma jumping, dressuur en groepsdressuur. Er is voor iedereen wat te beleven. Kom genieten van knappe prestaties, een fijne sfeer en veel hoefgetrappel. Plaats van gebeuren, de terreinen Marcelaarsdreef, Londerzeel. Het GPS-adres is Sint-Janstraat nummer 2. We hopen jullie talrijk te mogen verwelkomen. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: Natuurpunt Ruppelstreek heeft dit jaar 300 bewoonde nesten van de huiszwaluw geteld. Dat is het beste resultaat sinds de start van de tellingen in 1995. In 2003 waren er nog maar 49 broedpaartjes in de hele Ruppelstreek. Daarom plaatste Natuurpunt samen met partners kunstnesten in Boom, Hemiksem en Rumst. Ook in Schelle kwamen er afspraken met de eigenaars van de Electrabel-locatie. De acties werken degelijk. In Schelle werden 121 nesten geteld. Ook in Rumst, Boom en Hemiksem blijft de huiszwaluw het goed doen.
5: In Schelle zijn er van 10 tot 28 augustus werken in de Kapelstraat. Het gaat om het deel tussen de Fabiola-laan en de Provinciale Steenweg. Tijdens de werken geldt er éénrichtingsverkeer. Wie van de Provinciale Steenweg komt, kan de Kapelstraat niet inrijden. Ook de halte van de lijn wordt in die periode niet bediend.
4: Morgen dinsdag wordt het in de regio Antwerpen aangenaam zomerweer, met een afwisseling van zon en wolken. Het blijft grotendeels droog en de temperatuur klimt tot ongeveer 27 graden. Woensdag verschijnen er meer wolken en is een lokale bui niet uitgesloten, al zijn er ook geregeld zonnige perioden. De maxima liggen rond 26 graden. Donderdag overheerst de bewolking, maar het blijft op de meeste plaatsen droog. Met ongeveer 25 graden blijft het zacht, terwijl een zwakke tot matige wind voor een frisse toets zorgt.
6: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Your husband is coming.
1: Jouw regio, jouw stem, jouw muziek. Zuid-Holland.

0: Radio Zuidland Agenda.
1: Wie graag in groep wandelt in Duffel, kan terecht op woensdag 19 augustus. Deze begeleide wandeling is in samenwerking met WSV Nederland. De deelnemers vertrekken om 14 uur in de namiddag aan de kasteelruïne ter Elst Duffel voor een wandeling van ongeveer 5 kilometer. Er wordt gewandeld aan een rustig tempo, toegankelijk voor een breed publiek. Het is een mooie kans om samen al wandelend nieuwe plekjes in Duffel te ontdekken. Info kan je krijgen via www.duffel.be/wandelen in Duffel. En dit op woensdag 19 augustus in samenwerking met WSV Nederland start te 14 uur in de namiddag. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: Dit is Radio Zuidrand,
2: regionale radio voor Zuid-Antwerpen.

favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Edichem loopt op zaterdag 5 september. Edichem loopt is een gezellig sportevent dat geschikt is voor zowel snelle als trage lopers, jong en oud. Het centrum van Edichem is verkeersvrij. De middenstand komt op straat met hapjes en drankjes. Verenigingen demonstreren hun kunnen. Er is zelfs een heuse kermis. Een recreatieve loopwedstrijd. Leuke podiumprijzen voor de competitiebeesten. Deels onverhard parcours langs de mooiste plekjes van Edichem. Dit met een gezellige jaarmarktsfeer. Inschrijven doe je via abes.event.wixsite.com. /Edichem loopt. Dat is abes.event.wixsite.com. /Edichem loopt. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

Dit is Radio Zuidrand, regionale radio voor Zuid-Antwerpen. She's crazy like a fool.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: 70s at 7.

0: als uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: Goedenavond.
2: Dit is Radio Zuidrand.
1: 70s at 7.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: It is R8.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: 90s at 9.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

Ze lag te slapen. Vroeg haar gisterenavond, wacht op mij. Misschien ben ik vanavond vroeger vrij. Ze knikte wel van ja.

Dit is Radio Zuidrand, regionale radio voor Zuid-Antwerpen.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

vroeger was jij driftig, maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel voor alles wat jij doet.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.